Op het donker aan, diep een jullie maand, op die pad na nooit gedacht. Waar de rotsen staan, die sikkel maan, heb ik lang gewacht die nacht. Heb ik lang gewacht die nacht. Want de skurk van ouds heeft een zak vol goud daar begraven, langs die pad. En elke donker aand met die sekelmaan, kom mij terug en zoek zij schat. Kom mij terug en zoek zij schat. In die verte hoor ik vier hoeven, zo zijn hartpuls diep in die nacht. Het is of die duivel omjaag, want die maan zit al laag op die pad naar nooit gedacht. Het is of die duivel omjaag, want die maan zit al laag op die pad naar nooit gedacht. Bij die spookklippe, nabij nooit gedacht, zo die mensen mij vertel. Kan geen man dit waag op een donker nacht, hij begeef om in die hel. Hij begeef om in die hel. Maar ik het vastgestaan en gesê ik ga, want alleen in donker nacht. Ik mijzelf gestaal en mijn perk laat haal, maar ik het zoiets nooit verwacht. Ik het zoiets nooit verwacht. Want die vuur van gespat uit zijn hoeve en die vlamdongen spelen die nacht. En die ruiter leep plat van zijn perk in die pad na die schat van nooit gedacht. En die ruiter leep plat van zijn perk in die pad na die schat.

In gevaar, maar ik trap onklaar. En ik wens ik was al thuis. En ik wens ik was al thuis. Maar die huis is ver en die morgenster hang spookachtig oor die veld. Is geen plek voor mij, ik wil liever rij. Geef die kerel maar zijn geld.

David, die doodkom om haar. Op een donker aan diepen jullie maand, op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan, die niet sikkel man, het ik lang blij leer die nacht. Het ik lang blij leer die nacht. En ik weet geen eens al mijn gloeien. Dit klinkt alles zo gek

sisser kan kry. Meisna was nog aan die venster, daaronder het doek, toe hy die groot voete

Tafelberg was gedekt. Toen die Heere voor ons zei: kom zit hier op mijn plek. En hij het gestaan en kijk hoe ons eet. En gehuil toen hij zing, ons het van hem vergeet. En gehuil toen hij zing, ons het van hem vergeet.

juist nie meer hier nie. En ek het gaan slaap, 'n beeld van jou gedagtes het my verlaat. En voor sonop is ek wakker, nog steeds soos ek verwacht.

jij een dag je band met mij vermij. Toch moet ons alweer zeer krijgen. Ik voel alleen.

verwacht dat jij een dag je band met mij vermijdt. Toch moet ons al bij zeer krijgen. Ik voel alleen zonder jou. Met mijn handen samengevouwen. Ja, weet ik, jij is niet hier niet. Want tussen ons lijkt paaien en verraaiers soms diezelfde. Alleen zonder jou.

gezins. Maar nooit had hij gedank, zij wielen gaan gestiel wordt met omboen op dienst. Hij kreeg toen nog een job bij die dames, kos hij zijn harkie van die stad. Hier had hij gedank, hij gaan zijn merk aan los met nog een paar rand in die zak. Maar die middernacht hier heeft zij tol geëist, toen André weer een gunshot hoort.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

toch met mij, ik wil jou verstaan. Hoor jij mijn stem, ken jij mijn naam? Praat toch met mij, want ik zoek maar schaam. Die eenvoud van jouw naam, hoor ik in elke geluid. Die mooi staan in jouw schoenen, ik heb klaar besluit. Dit alles komt nou skielik uit. Dit alles komt nou skielik.

0: luister naar mij en jij zal verstaan. Ek hou ek tyd en dit stap ook aan.
1: Luister FM.

Met ons onkant gevangen tussen rode gloed, skielijk aan die takken hang. Het in die voet van die winterspaar wordt je rooi

Het is natuurlijk Adam met ons al dier te raak. Dit is 7:09. Absoluut fantastisch hier op je Grootberg Breakfast. Op Luister FM, jou lekker luisterstasie. En ek toch, kom ek speel vir julle een splinter nieuwe treffer. Hierdie een is van Ivan Roo. Natuurlijk, onlangs het hy met Fran Prins ook een liedje uitgebring. Kroeg Cowboys, wat net so goed gedoen het. Ons ken hom al van 54-5, de straat wat hy oorgedoen het. Ook van Eden af. Hy het lipstick gedoen, morsig, nee. En foutief ook, pitte. Het net so goed gedoen. Ek meen, Ivan Roo het geen voorstelling nodig nie. Wat en deesdae ook 'n snorman, nee? Ons het net na die dag gepraat oor almal wat so snor het. So Ivan Roo het 'n splinter nuwe treffer uit en ek dink hierdie ene gaan baie maklik op jou speellys beland. Die naam is Leafy Life vir die eerste keer hier op Luister FM reg hier op die Grootberg Breakfast. Ivan Roo met Leafy Life.

0: Luister FM. As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes, radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Is 100 jaar genoeg as die richting na my roep en die kaart lê aan my hande en die kronkelpad vijandig en die kagebos my groep

0: is Laura Branigan, Self-Control. En is altijd een groot klassieke treffer. Ons is bezig met je boodschap op 082-333-667.
1: Hoor, pastoor. Hoor, ik wil graag horen als het moeilijk is. Mijn pastoor net van Johan van de Mees, wat vandaag verjaar, net en nacht. Sê, Boeta, lekker verjaar. En mag de Heere jou rijkelijk zien voor jouw familie. En dat hij een geseënde jaar zal het, pastoor.
0: Goed.
1: Lekker dag, pastoor. Kom van Zelda Kleids vanuit de nacht. Bye.
0: Dankie, Zelda Kleids. Ek hoop hulle ontvang die prachtige boodskap van jou af.
2: Goeiemorgen, J.K. Ek wil net graag vir my man sê, baie dankie vir 58 jaar getroude lewe.
0: Ja.
2: Met die op en die af. Ah. En ons is nog al die tyd by mekaar. En dit gaan baie goed. Ja, ons gaan mekaar lekker bederf vandag.
0: Ja,
2: baie dankie, J.K. Bye.
0: Dit is een groot plezier. Is so lekker as die liefde nog blom, nee. Wel net my liefie Sean Bowie. Sê, kan nie wacht om hom te sien vanmiddag nie. Baie liefde, jou verloofde. En is aan Sean Bowie. Jou verloofde sê, kan nie wacht om jou te sien. Die tyd vir local is lekker. Ons eie ooskaap talent, Jolanda Swart sê, jy koekeloer vir my. En Robert Gilmer sê, is beter alleen.
3: Jy koek.

0: Ja, lekker boerepompie, boeremusiek, die concertina buddies, as ook Henning Joubert. Skuier hier by natuurlijk by Astron Energy en uit de nacht in Moselle en natuurlijk ons handsakproject tot en met 12 uur. Maar morgen moet jy nie vergeet die morgen, saterdag 22 augustus, is dit die groot opening van Dongfeng in die baai en is natuurlijk daar saam met King Cars en 343 Kaapweg in Newton Park. Ons saai ook rechtstreeks uit daar tussen 9 en 12. Daar gaan een lekker berusta koffie wees, daar gaan wolsrolle wees. Die kinders kan op die springkasteel spring, daar is gesigverf. En natuurlijk die groot ding is, jy kan daar elektrische voertuie kom bestuur, bring het jou licentie saam. 3 modelle, wat jy kan ry. En ek gaan so 'n bietjie musiek maak ook daar self. Ek gaan daar wees tussen 9 en 12 myself. Dit is nou natuurlijk met die Dongfeng die baai Kaberga, se opening, nee. By 343 Kaapweg, saam met die manne van King Cars, moet nie morgen mis nie. Kom sê hallo, kom ry die voertuig en drink jy lekker koffie en een wolsrolletjie op King Cars en natuurlijk hulle groot opening morgen 343 Kaapweg, jy kan ons nie mis, ons saai somme uit ook daar, ek hoop om jou daar te sien.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.

steeds om mee. Kom ons vaterbikkie, geef mij nog een bikkie. Ik zoek nog iets in mijn glas. Trappie prop, top mij op. Kom ons vaterbikkie vast.

ons allemaal ken voor hem Skolly. En hij lijkt ons hy ding sê van vat een bietjie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ijs raas in sy glas. Nou die langblaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan het stop, daar staan en roep. En om Skolly sal jou bederf.

Wil iets hy rook? Iets uit die blommiekies rook, maar nou is ek laat vir my vlug. Ek weet wie op aarde dra blommiekies. Voor het is een speedkop en ek het mis nou nie het dingetjie nie, maar ek weet ek is nie erg bang nie, maar hy lyk ongelooflik vreemd.

Daar zijn die klanken van Johanny de Plezier, Ron George en Franja met Kalfvoet Kind. Die tijd zo 5 minuten voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het op die naweek afskop. Boodskapie wat sê, hallo Etienne, mag ek verjaardag wense stuur aan Darlene Lombard met haar 60ste, as ook Diek Greef met sy 48ste. Vandag mag jylle nieuwe levensjaar vol bederf wees vanuit onze hemelse vaderse hand en leef voluit elke dag. Geniet die naweek saam met jylle aardse mense, liefde groete vanuit Jeffrey's Baai uit. So kom het van altaf, dankie, kan ek vraag vir Koosie Bekes nommerkie. Koosie Bekes, natuurlijk een van my gunsteling, ek doen het met graagte vir jou, soos ek gesê het, en natuurlijk is jylle enige verjaardag versoekies het, stuur het dier na ons WhatsApp forum 082-333-367. Ons gaan terug na muziek toe, ek geef jou Armand Hofmeyer.

was jouw woorden ook, terwijl jij menthol, sigaretten rook. En al mijn sweet, sweet dana van mij zei, terwijl je zweet, zweet door mijn arms leidt. En die precieze woorden, dat precies.

vir my soen nie, en dis miskien soos een story uit die huis genoot, my een aanskielik vir my weggestoot, en in die reewiel mirror jou gezag gekyk, en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk, en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie, ek het gevoel om my hart, losrik uit my

jij die melktrein aan en aan die nachten rijdt tot aan de kant. Die ding dong gong van die breakfast waait er in die gang voorbij. Dit was my wake up call, my lief. Jij hebt gezegd, yes, alsjeblieft. Lief voor mij, maar ik heb gedroomd, ontzettend bouw

In jou maksimum temperatuur vir Saterdag die 22ste Augustus, ek skop af in Aliwal Noord, een maksimum van 25. Wiesje staan op 21, Kraddock een maksimum van 22. Oos-London 21, Fort Beaufort staan op 19, Graafreinet een maksimum van 21, Gramstad 19, Mtata 28, Port Alfred 19, Port Elizabeth een maximum van 18, Port St. John 26, Queenstown 25, Uitnag en Dispatch een maximum van 19 en Jeffreys Bay een maximum van 19. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.

all your fears soon. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

van mij is zo mooi. Ons zit daar aan die hoofdtafel, al die familie is genooi. Die dansorkest wil zachtkens en die trouwboek wordt gesneden.

deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.

Elton John, Dua Lipa, Cold Heart. Is die nou remix? En Rian Strijd om het stapelgek met een afskop. Goedemiddag, is het vrijdag, is die Big Nick Drive. Het is lekker om samen met jou te wees hier op Luister FM. Dank je, Etienne Kalitz, wat die naweek vir ons so lekker afskop, soos ouder gewoonte. Samen tot so net voor 6 hier op die vrijdag met jou. En ons het weer sport, topiek, Netflix, kiekie, kijk, hardstaf, vele meer. En natuurlijk jou geselskap saam met my, wat die beste is. Tot en met jou net voor 6. So bly geskakel, onthou gesels saam met enige van ons dinge op die program 082-333-667. Jou weer om die draai, Martin Bester, Lofi, Disco Damage.

0: Beyond Color.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Looking for the getaway where you can truly experience nature? Then Buffalo Bush Camp at Kudu Valley Safaris is the perfect destination for you. Located near Glen Connor in the Eastern Cape, we offer everything from self-camping and luxury glamping to our fully equipped Kudu cabin. Experience the excitement of the bush, surrounded by buffalo and other wildlife, while relaxing in comfort. Book your stay today. Contact or WhatsApp Marius on 083-310-0881 or email kpsafaris@iafrica.com or visit www.buffalobushcamp.ca. Buffalo Bush Camp. Your bush adventure starts here.
0: Luister FM weer.
4: Ons kyk nie hoe weer dinge vir môre is. Saterdag 22 Augustus, Aliwal Noord 11:25, Bishu 12:21, Kraddock 10:22, Dispatch 13:18, Oos-London 16:21, Fort Beaufort 9:19, Graaf-Reinet 12:21, Gramstad 12:19, Jeffreys Bay 13:19, Mthatha 11:28, Port Alfred 15:19, Port Elizabeth 14:18, 10% reën, Port St. John's 16:26, Queenstown 8:25 en uit 'n nag 13:19. Dis jou weer vanmôre, Saterdag 22 Augustus.

was nat daar jaar. Ik jij mijn hart kom stil, met jouw glimlach staan je daar. Oeh, onthou jij daar die dag? Jy is my syde kruis as ek verdwaal, as ek my richting verloor. Jy is my hand in die donker, jy is die stem wat ek wil hoor. Oeh.

0: Flycars, die maklikste manier om jou riding te verkoop.
1: Klein stroom of groot skerm. Dis tyd vir Netflix.
2: Nee, is het die tyd van die week, is tyd vir Netflix. Hy sê vir Big Nick saam met jou, waar is die blilly muziek na sy? kom ons kyk, wat is op jou groot skerm, klein skerm, en wat kyk jy op die oomblik deel? Graag 082-333-667. Eerst begin ons op die klein skerm, wat is in die afgelope week beskikbaar uitgekom op jou stroomdienste? Maak jy saak wat se stroomdienste jy op kyk nie, of miskien is jy maar seerover, en jy die box, ek kyk vir jou, ek sien vir jou. Jy met die box. Freefall, Reckoning for Boeing is die dokumentaar wat ek oor gepraat het verlede week. Dit is een kykie na die lugvaartrace en al hulle veiligheidskwesties. Hy het op die 19 augustus het hy uitgekom. So dit is lekker iets om te kyk, is dat iets is wat jy sal geïnteresseerd wees. En as een fliek uit, Don't Say Good Luck het op 14 augustus, is een 10 jaar drama. Wat nog op die oomblik uit is Blue Beetle. Ja, die DC comic book fliek, ja. Het op 17 augustus is hy uit op die stroomdienste. Ook die dokumentaar oor Novak Djokovic, tennis natuurlijk, The Wolf in Winter. Hy is uit ook op die oomblik. Ook die laatste 7 dae, It's Always Sunny in Philadelphia, seizoen 18, is hy blijkbaar een baie goeie reeks. Nog nooit gekyk nie, ek moet sê. Nog een reeks, Lion is een splinternieuwe drama reeks, wat gister uitgekom het op die 20ste augustus. Kyk maar bekeer, dis die hele ene, so dis nie net een episode op beslag nie, so jy kan om lekker binge. Dan ook Lanterns, hey, ek het om begin kyk, verlede sondag aand in Amerika uitgekom, ek het vir julle genoem, seizoen 1, so dis uiteindelik uit, en gaan kyk maar waar jy om gaan kry. Ek sien nou van DC comic books en die type dinge, dis superhero, Green Lantern, dis nou reeks Lanterns wat uit is op die oomblik. Dan ook wat al is Stillwater seizoen 5, is een kalm en leersame animatie reeks. So dit is vir die hele gesin, hy het vandag uitgekom. Dan ook een dokumentaire reeks, The Dynasty Yukon Huskies. Is een driedelige kykie na die suksesvolle vrouwe basketbalspan. Soos jy wil kyk na basketbal. Dinge wat op pad is op jou klein skerm is Outer Banks seizoen 5, 28 augustus. The Fleek, The Whisper Man is een riller ook op die 28 augustus. Is hy op jou klein skerm. Back to the 90s is een fliek wat vandag uitgekom is. Vandag, ja, dat is vandag, 21 augustus. Hy is beskikbaar van vandag af Back to the 90s. Lekker man, in die 90s, nee? The Rings of Power, seizoen 3. Kan nie glo nie, hy kom laat in augustus, man. So, dit is nog hierdie maand wat hy gaan uitkom. Dit is ons Lord of the Rings nou, waar hy vandaan kom. The Simpsons, die speciale episode, kom einde van die maand uit 26 stek, het ons genoem van hom. Dit is Black Mirror, wat hulle bykie spoof daar. Die hulle noem het Yellow Mirror. En dan Venom The Last Dance, die Marvel fliek. Dit is die actiebelaarde strookiesbrein fliek. En is aan die einde van die maand ook, is hy op jou skerm. Soos vir volgende week, se kantje nou van die tyd. Nog dinge wat uit is, wat op pad is, althans Conan O'Brien Must Go seizoen 3. Er is een reis type dokumentaire. Hulle gaan besoek aan die plekke oor die wereld. Mother Mary is Anne Hathaway, sielkundige ridder of drama. En hy begin vandag, soos jou van Anne Hathaway, sy is deesdae in alles. En dan ook Abbott Elementary, seizoen 5, is een skoolkomedie. As jy omgekyk het, hy is môre, is hy weer uit. En dan nog net Dark Matter, seizoen 2. Dit is een intense wetenskapsreeks en hy begin op die 28 augustus weer op jou klein skerm. Dis die ding op die klein skerm, wat doen ek? Ek kyk nog op die oomblik ou CSI episodes. En dis maar een van die dinge net in die achtergrond. Dan kyk ek en dan probeer ek onthou. Jy weet, want het is baie lang terug gewees. Ek is op seizoen 2 nou. Dan probeer ek onthou wat het hier gebeur. Het begin ons altijd met die misdaad. En dan moet jy uitwerk wat het gebeur. So is interessant. En ons gaan naar jou groot skerms toe. Ja, wat is aan die gang op die oomblik? Moana is nog steeds op jou groot skerms. Die live action ene. The Odyssey nog steeds daar. Spider-Man Brand New Day. Briljant, ek toch al gaan kyk. Paw Patrol, The Dino Movie wees nog steeds. One Night Only is hy rom-com. Ek het jou verlede week genoem van hom. Hy is op jou groot skerm. Ook The End of Oak Street. Anne Hathaway is daar. Ook Ewan McGregor. Ek het erg om geniet. Dan twee nieuws op die groot skerm van hierdie week af. Spa Weekend. Dit lyk soos iets hier vir die girls. Julle kan het geniet. Wat maak die saakie? vir jou man is ook nie, jy kan hom gaan geniet. En dan, skop skiet, dit is nou vir die man. As jou van Jason Statham, het gisteravond vir my ma beekeeper gewys. Hierdie is sy heel netste ene, is alles op 'n boot, en hierdie ene sy naam is Mutiny. Dis alles wat op jou groot skerm is, en dan wil ek ook vir jou een loketprint speel. Onthou julle die movie Practical Magic. Sandra Bullock was al in gewees, en ook Nicole Kidman, baie groot print gewees. Hy is terug, nommer 2, en dit is van volgende maand af. So kom ek laai om vir jou, en dan luister ons na die loketprint van die nieuwe Practical Magic 2. Asa, hier kom hy.
3: No magic is stronger than sisterhood. Cast by fate, tested by time, and never broken.
4: What is wrong with you? Are you like six? Are you six? Yeah.
5: You need to get out there, Sal. Have a little fun.
6: When was the last time you were touched?
7: I have my family, and I'm not receiving texts with photos that I did not ask for.
5: Oh, let me tell you about Chad.
7: Oh, we know truly plenty about to Chad.
5: Come on.
8: Remember when Mom would tell stories where everyone who fell in love died?
9: You don't believe we're cursed?
8: No.
10: We're Owen's women. Love is our undoing.
11: What if you guys were all just a little bit dramatic?
12: Here's the thing about magic. It won't be silenced.
13: Is this real? Is he gonna die?
12: It's true. We're witches in the fucking curses room.
13: I will never trust you again.
14: Kylie said she's gonna go and fix the curse.
15: This will lead her into the dark path.
16: If you want to find her, you have to work.
15: Together!
14: My blood, your blood.
16: Our blood.
17: Jed said we could trust this guy. He's a scholar of the craft.
18: He's very strange to me.
19: He's under a spell.
20: Hand on unmarked flesh.
21: Go, now.
22: Easier said than done, Jillian.
23: Well, as always.
24: Oh my God, what is wrong with you?
25: Censor right now.
26: You're afraid of your power.
25: Well, I've seen what my power can do. The idea that they may have the same power terrifies me.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willow Road Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met krag.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.

0: Tref vereis my geboortejaar, vrygezel in Januari 2000. French of Fame and my hand goes. Draai by belangrike inligting, hoe jy jou besigheid of geleentheid kan adverteer by Luister FM. Dan begin ons met ons musiekfeite waar of onwaar insetsel.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

0: Zak van die Kerk met Byt My. En net voor het Ewald Epenaar met Gaan Bos en Isbok van Blerk met Lenteblomme.
1: Luister FM.

0: Ik wist dat ik er niet in zou gaan.
1: Nee, dat is graag.
2: Het is augustus en dit is vrouwenmaand. Vul een handzak en vul iemand zijn hart. Ons handzakproject bij Luister FM is weer op volle dreef. Een handzak is synoniem met vrouwwees. Ons versamel jou handzakken wat je niet meer gebruikt nie, gevul met nodige toiletware vir vrouwen in nood. Aflaaipunte vir handzakke in Port Elizabeth, Cobblestone en Warmer in Uitenhaag, Daniels, Ashon Energy, Fullstasie in Dispatch by Dispatch Daily en in Jeffrey's Bay by Biscuit Lovers. Ons begin nou met ons klip Mix 3 spel so 'n bietjie opgekikkerde treffers. Net om seker te maak dat jy nog wakker is.

net so 'n bietjie opgekik oor dit respel. Begin met Don McLean met American Pie. The L Trick herverwerkte weergawe. Gigi D'Agostino met La Passion in the Black Eyed Peas met I Got a Feeling. Net hier op Luister FM. Ons gaan verder met ons muziek speellys Dig Sister met Wilde Dinge, Kobus Miller, Swaai Jou Lyf. Kari B met Jy So Sexy vir my en Prop met My Sari Wil Lê. Dis 5 minute net voor 8 op Luister FM op die salige tweede laaste vrydag aand van die maand van Augustus. So kom ons maak seker hy is opwindend kwadraat.

staan jij voor mij. En die oestijd van je liefde, waar ik jou krijg. En die mijlen wat voorbij glijdt. En die hieren wat ons samen krijgt. En een zonnebloem zijn zoen, is ons verzoen.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: By East Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, buggy canopies en vele meer. East Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlaphandelaar in die Oos-Kaap.
2: Ek is Ewan Grobler.
1: En ek is Chantal Grobler van East Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
2: Kom gesels met ons.
1: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
2: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
1: 041-581-5363.
3: Come on. At Goldwagen, we know how important it is for your car to be reliable, which is why we source our parts from reputable manufacturers to ensure that our Goldwagen stores are stocked with a wide range of vehicle parts. No, we don't only supply parts for Volkswagen. It's been like forever now. We supply parts of all major vehicle brands. Visit Goldwagen Newton Park at 345 Cape Road in Port Elizabeth. Goldwagen, keep on driving.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Ek verlang nog elke dag